en kennen dan ook allerhand veroorzaken jewe woram wie ere zaken tjepen zullen. Zum Beispiel, die zeiden dan, dat wann wie nicht ere zeep tjepen, dan woa wie onze kleden nicht kennen rein kriegen. Wann ik dat zo beobachte, dan moet ik tot den Entschluss komen, dat een deel van dat is leer is. En je van die jewe dan ook fair, dat wann wie ere woord nicht tjepen, dan tjewe nicht gemütlich en vrouw zinnen en ons leven. En ja, dat is dringend bekend maken. En in einem zin is God zijn woord ook wenst een nadeel zo. Zum Beispiel in 2. Korinther, dat 6. Kapitel, 2. Vers, staat het geschreven, checkt, nu is de angenehme tijd. Oder zo als de 95. Psalm zegt, 7. Vers, vandaag, wann je zijn stem heere. Wadda, zoals dat hier in Jacobus zegt, wie zele zonen zinnen die dat woord donen. Ik had dat al gezegd, en waar waren dat als dat valt, Jezus vroeg wat ze donen zullen, dat ze kunnen dat eeuwig leven hebben, zeide hij toe aan dat God zijn willen werd, dat ze aan dem leven zullen, dem de voordeur geschikt had. Wat God aanbelangt, donen, meende dat ze leven zullen, dat de aanbekeerde je leven zullen in de Heer Jezus Christus. Anders verlangt God niet wat van de weltmensen, buiten dat ze aan hem geleven zullen. Dat zegt hier ook dat wann we niet gehoorzaam zijn, tot God zijn woord, wann we dat horen, dan doen we ons zelfs aansmeren. En zo'n aansmeren is eindelijk dat oogste dat een Christ ervoren kan, wils dat heeft met de toekomst, met de eeuwigheid te doen. Johannes zegt in zijn eerste brief dat zo'n Christen die zeiden dat ze niet gezindigd hebben, doen zich ook zelfs aansmeren. Zo'n doen geen anderen aansmeren, wil ze anderen weten beter. Die zijn woord door zind is in haar leven. Dat is leicht voor ons Christen dat we aanwenden doen. We leven dat alles is in ordening, want dat ook niet werkelijk zo is. Een leer dat mensen voor kunnen doen en zo'n is te zeggen dat alle donen zond als aan met beschuldigd wordt. Maar wat? Dat maakt zond niet recht.

En nu kommer vi naar den 23e vers in Jakobus, dat eerste kapitel. Dan wanneer iemand dat woord hoort en dat aber niet deed, dan is hij zo als een man die zijn natuurlijke gezicht in een spiegel zit. En Jakobus ziet natuurlijk wie een spiegel in zeer blanket glottet met messing dat gebruikt wordt als een spiegel. Een spiegel is een zeer interessante ding. En een schrift wordt dat gebruikt als een wederbeeld van God zijn woord. Wanneer een mens in een spiegel aankijkt, dan zit hij een waderschijn van zichzelf. En hij zit dan zichzelf in den spiegel, en de spiegel geeft en krijgt een waderschijn van wat er den spiegel is. Wanneer de schmerz in je gezicht is, dan wordt de spiegel dat wezen. En God zijn woord is zo als dat. Dat zegt einem ganz krijgt wo dat met einem is. Nu is een geschicht van een president, dem aufgebild soll worden, en de man, die een beeld van hem maken zal, vroeg hem of hij de vrouw aan zijn gezicht ook afmolen zal op dat beeld. De president had gezegd dat, jo, dat weer zo als hij weer, en dat beeld zal een krachtig beeld zijn. En dat is zo als God zijn woord ons ook wezen wordt. Wanneer zin is in ons leven, wanneer we in God zijn woord lezen, dan wordt dat de zin met de tijd verbrengen. Dat is zeker. Dat is dan even ook een oorzaak waarom mensen volken niet willen God zijn woord ieder dag pinklich lezen en studeren. Een dag. De spiegel heeft niet schuld dat de zin is dat niet zal doorzinnen. En dat feinet van God zijn woord als een spiegel is dat het ons ook wat weten laten hoe we dat terecht maken kennen dat niet zo is als het zal zijn. De waarheid is je dan dat wanneer we in een spiegel kijken en zien dat er wat griezet en gezegd is, dan kunnen we ook zien hoe we dat kunnen reinwaschen. En zo ook met God zijn woord. Door is gezegd worden dat het de vrouwen zijn die immer een kleine spiegel in haar handtasch metdragen. Maar zij dat het hier reed van een man die zijn gezegd in een spiegel zit. Jojo, wie mannen zijn ook voorgesteld. En besonders wanneer het met geestelijke dingen te doen heeft, dan zullen wie de leider zijn en onze families. Dat is ook zo als de Bijbel ons dat verlacht. Een man kijkt in een spiegel en dan, om zeker te maken dat zijn haar krachtrijk gecharmd is en dat de kleden alle in ordening zijn. Oh, dat wie mochten zo bezorgd zijn met ons geestelijke benemen. Maar daar is ook immer de gevoel dat we in den spiegel van God zijn woord in en checken en dan daarvan gaan. En vergeten wat we daar zeggen. En also heeft dat geen invloed op hoe we dag voor dag leven. Nu de 24e vers. Dan hij beschikt zich zelfs in jedweg en verjaart plaatselijk woord het hem zag. Jakobus deed hier antwoorden wat hij in den 19e vers zei. Als hij schreef, laat een jeder mens schwind te zijn, langzaam te reden. De betoning is nu dat we ons niet spoeden zullen wanneer we in den spiegel checken. De idee en schwind te horen, meent dat we zullen goede oogacht geven op wat we door en God zijn woord vingen en zijn. We zullen goed waken zijn tot God zijn woord. Jakobus zegt dat we God zijn woord niet zullen zo aanzien als toevallig, niet bloos zien hoeveel we lezen kunnen en de laatste tijd. Iedereen einer die bloos een hierer is van God zijn woord en niet een doner, zijn wetenschap van God zijn woord dat niet tot gehoorzaam en doner leiden. Dat is zo als van einer woorden om spiegel gaan en bloos toevallig en beter door een aanchecken en dan daarvan gaan, ohne dat einer goed checken dat, om zijn wat er veel terecht te maken. De Bijbel zegt dat du en ik zinder zijn. En wanneer zond en de Bijbel lezen dat, dan is de gevoel door dat ene dat zo verbiegelappen laat. Door is het gevoel en predje, waar de predje een vars hier en door neemt, en dan de predigt boer dat op bloos de vars. De gevoel is dat bij zo'n vars de strenge reed zijn dan niet een predje brukken. En dat is eindelijk zeer schuld. Daarom zijn zo'n programma als deze zo wichtig. We moeten God zijn woord zo nemen als het is.
en laat het dat zeggen wat het te zeggen heeft. God zijn woord is een spiegel dat openbare dat wat met ons aanrecht is, dat dat diep grove en laat ons weten wat we werkelijk zijn. Wanneer een dokter zegt dat hij wel ernstige beelden nemen van mijn charpe op gewisse steden, en dan zegt dat door wat is dat niet in ordning is, word ik dan te hem zeggen, na dokter, ik kan niet veel toevertrouwen in zo'n beelden, ik word er niet met doen. Dat wordt noorheid zijn. Liever zullen we dan proeven help te krijgen, zo schwind als mogelijk. En zo heb je ook God zijn woord, vernachlees je, dat niet lezen en niet gehoorzaam zijn. Dat verlangt dat we acht geven, en wanneer we niet doen, dan zijn we toch verantwoordelijk. Wanneer de dokter die zegt dat u treft hast, en u nog des doorwegen, is de dokter dan verantwoordelijk? O nee. God heeft ons zijn woord gegeven, en dat is wat Jacobus hiervan reden deed. We zijn verantwoordelijk voor wat we met God zijn woord doen. Toen een Christ zegt dat, du deist niet meer wassen am geloven, du hast deine eerste leef verloren. God brugt zijn woord ans denken te helpen en ans trig naar zichzelf te roepen. Jo, de spiegel dat openbare wat en woer we zijn. En niet te vergeten wat het zegt in Hebreeën, dat God zijn woord levendig is en zeer krachtig en scherper als een tweesnijdig zwaard. Dat deed diep in ons en in grove, en wist ons wat in ons is, dat recht te maken veelt. En we moeten ons door over te hand geven en aan gehoorzaam zijn. Daar is nog een leid dat ik hier erwähnen wil, en dat is dat veel te volgen, wanneer we God zijn woord lezen, dan kunnen we daar binnen zijn hoe we dat te anderen aanwenden kunnen. We denken dan zo dat deze oder jana zal dat hem al lezen en aannemen. Wie zijn andere eren vele veel eier, als we aan zijn eigen vele zijn kennen. Maar dat is een beeld van waar we zijn, vriend. Nu Jacobus, dat eerste kapitel, 24 vers. Wer ober in dat volkomene gezaad de vrijheid en dan checkt en daar binnen blijft, en is niet een verjeetzame heren, maar dat wat het zegt, die wordt gezegend zijn en alles wat hij deed. Wanneer hij redt van checken, dan meent dat dat hij dat hem dieper becheckt deed. En wanneer hij van dat volkomene gezaad redt, meent hij niet dat Mozes gezaad. Wanneer Jacobus redt van dat volkomene gezaad, dan redt hij van dat gezaad van geloven. Jezus redt in Johannes 8, 36 ervan, dat wanneer die zin een mens vrij maken wordt, dan wordt hij werkelijk vrij zijn. Maar de Heer Jezus zegt ook dat wanneer we aan leef houden, dan zullen we zien je boten holen. Dat is Johannes 14, 15. En Paulus zegt, in Galaten, dat zesde kapitel, de tweede vers, helpt een en dem andere zijn last dragen, dan doordat wordt je Christus zijn gezaad ervallen. Wat van gezaad? Christus zijn gezaad. Jezus zegt ook in 1 Johannes 5, 3 vers, dat dit de Gottes leef via, dat we zijn geboten houden zullen. Wanneer we de lengte en hoogweg voeren, dan zijn er gewisse gezaadse die we beobachten moeten, en die zijn er voor allem er schutz. En wanneer die gezaadse gebroken worden, dan moet door stroof zijn. O, ik weet, veel breken die, en je lappen door met voorbij, om het dan met eenmaal terug die politie dem dag te houden, en dan is door stroof. Door is vrijheid in Jezus Christus, en ene lei is zeker, en dat is dat wanneer we vrij zijn in Christus, waar we aan gehoorzaam zijn. En zoals Johannes dat vader zegt, zijn je geboten zijn niet naar last. Maar je dat nächste Mal Gottes zeggen, mijn vriend.

0: And go ahead.
1: Ek is Hilda Friesen, en op brood voor ons leven van jou is uit Lukas 7, 15, waar het zegt. En daardoor weer doodje was, recht zich op en funk aan te reden. En hij jeeft de mutter eren zijn. Als Jezus eerst den jonge man van dood opgewaakt had, jeef hij hem terug naar zijn mutter. De weet vroeg en er zijn, waren op zo vrouwen naar huis gegaan zijn. Met tronen, wie ze van huis gegaan, en nu, zijn ze met haar hart vol vrede en dankbaarheid naar huis. Wanneer ook datzelfde huis en omgeend weer, alles lijkt nu anders. Door dat nieuwe leven wat Jezus aan je geeft had, zagen alle dingen nu anders. Dit nieuws van Jezus spreidt zich over ganz Judea en in alle omgeenden. Dat nieuws dat een jonge man en nein, die doodje was weer, nu leeft, spreidt zich als vuur en wild alle wein rum. Zeker worden veel mensen gekomen zijn, dat buiten je weinige wonder voor zichzelf zijn en van zijn ene lippen hieren waar zich dat alle rum genomen had. Am wordt het ook niet even drastisch geweest zijn, Emma waren die geschicht vertellen. Die geschicht van waar hij Emma zwaker en zwaker wordt, wat hij eerst maar avond zijn kon. Dat laatste wat hem denkt zijn, wie zijn mutter er gezegd met tronen in haar ogen, en nadat, wie hij bewustlos. In de tijd lang later wie hem zo am wordt geroopt. Am Anfang wie de stem ganz naad en sanft, aber wordt Emma lüder en zegt, junge man, ik zei die, sto op. En dan, zoot hij op, en zag een paar uren zo diep als het meer en zo klar als de hemel. Dat wieren den Heiland zijn uren. Nadat zijn mutter den Heiland gedankt had, wie hij met haar naar huis gegaan. Daar had hij de bloemen en de rozenkrans gezien, die ze zijn mutter voor zijn begrafenis gebracht hadden. Zijn geschicht, wie een bericht van waar Jezus arm had nie het leven gegeven. Nie het leven jedoch te zijn, ohne dat irgendwie gezegd worden. De jonge man van nein, wordt niet handurft irgendwat zijn. Hij wordt niet handurft zijn geschicht vertalen. Menschen kunnen goed zijn wat passiert weer. Eerst wie hij doodje was, en nu leeft hij. Nie het leven jed ohne irgendwat zijn te zijn. Ik kan een man, de arme Besopenen sei er niederträchtig wie. Hij wird so hasslich zu seinen frühen Kinder, dort er je schrecht büten op a Goss Gott zu hören jenk. Mit einmal hielten de Menschen gesang und Dankleider wie dort selve Hus kommen. Sie können de auch büten op a Goss Gott hören. De Mann brucht gar nicht zu den Obers sein, ich sie ein anderer Mann geworden. Sie können dort Gott self sein. De Menschen können dort an de Leider die in dat huis gezongen worden, ook goed hören. Als Jezus als Gast en Zacchaeus in huis gewaast weer, passiert ganz wat niet. De gewezene schwindler weer nu met eenmaal te de arme mildjeverig. Dat weer zo wat opvallend, dat de mensen niet wisten wat te zijn. Dit weer een ganz niet leven. Dat is wat Jezus donen kan en voor jede persoon donen wel. Wanneer wie Jezus in ons leven nanloten, dan fangt een ganz niet leven aan. Ik wens dat al die deze weer hieren of lezen ook zo niet leven ervoor worden. Dat would voor mij de grootste vrede zijn.